En dat is Susanne Bakroechin, waar je wel naar toe kan plan, ook nog niemand die aan de pinkskara als zo niemand die aan kussen bij je. Remtjak zwem waar, ook niemand die aan ik ook de kaha. En dat je pakken met je sukanina, ook dan niemand die aan koe. Koetko, ook een takkabank, ook met tilamaha. Aan kanji, international level, ook Susanne, ook zo niemand koe, parakaha. Sabina, wat de bepaal interschool? Inter college Melbourne Championship hari ini kalau tu ko dalam ni, mungkin ni ministry dia mula buat malaysia baca nota ha, sehingga semua